0: Laat het dagenlang regenen, al die daken die breken we. Niet eens overdreven, ik lijk zo warm bezeten. Stil me naakt als in brede, een chepa pour quoi, mais c'est comme ça.
1: Nee, ik weet niet meer wat doen. We willen meer, maar waar gaan we naartoe? Ik mediteer keer weer, naar wat dat ik hier voel. Al doet het heel veel zeer.

J'ai gang, zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand door mijn land, mijn platteland, mijn vlucht.